0: En jaf ons ook zoet dat we de vlekken beakeren kennen, zodat het land niet wild bewassen wordt, en dat we leven kennen en niet sterven brokken. En Jozef kauft al dat land in Egypten voor den kennig. Alle Egypten verkauften ihr land, wils de hongersnood zo groot weer, en de kennig kauft dat alle taub. En de mensen in Egypten, van een eng wat dat andere eng, waren dem kennig zijn sklaven. Dat einzige land, wat hij niet abkauft, wie de priester ihr land. De priester kregen een loon van kennig en brokten ihr land niet verkuipen. En Jozef zei tot de mensen, Vandaag heb ik jund in jund land voor dem kennig gekauft. Ik wil jund nu zo geven, dat je akeren kennen. Van de aard zal je dat vijfde poort dem kennig teruggeven, en feierfeftel kan je holen te zoot en te eten voor jund en jünne families. En de mensen zeiden, du hast ons dat leven geraad. Wann du einverstanden bist, wo wir dem kennig seine Sklaven senden. En Josef fiel dort im Gesatz ein, dort der kennig dort fünfte Port von der Ahren krieg. Dort Gesatz steht von dort noch in Ägypten. Bloß die Priester brückten nicht dort fünfte Port aufgeben. En de Israeliten wohnten in Ägypten an der Goshen Jähend. Sie boerden Gott und vermehren sich Säuer. En Jakob lebt noch 17 Jahre in Ägypten. Alles taub ward hij 147 Jahre alt. Als Israel meint, dat hij sterven kon, roept hij Jozef en zegt hem, Wanneer God aan je zijn en zie voor die, dan leid die hand onder mijn hoofd en geef me die vallet verspreken, dat u trouw was zennen en dat u mij trouw had je lijf bewezen worst en dat u mij niet was in Egypten begroven. Ik wil met mijn veervoerders begroofd worden. Neem mij terug naar Canaan en begroof mij waar die begroofd zijn. Verspreek mij dit met een eid. En Jozef versprak hem dort met een eid.
1: In Israël 48.
0: Eine gewisse tijd later leiden ze Jozef weiten. Horch hemel, dien vader is krank. En Jozef neemt zijn twee zeens, Manasse en Ephraim, en ging naar Jakob. Als Jakob dort gezegd wordt, dat zijn zeen Jozef nu aangekomen weer, roept hij al zijn kracht taub en recht zich op en bad. En Jakob zei te Jozef, God, die alle macht heeft, Weiss ik mij en Luz en Canaan, en zeien mij en zeet te mij. Horch, ik wil die veel nu komen geven, en van die nu komen meer een veldje maken. En ik wil die nu komen dit land op Emma geven. En nu hast u twee zeens hier in Egypten, al van eier ik nu Egypten tjeim. Deze twee, Ephraim en Manasse, zullen mijn zeens zennen, krijg ze als Ruben en Simeon zend. Want u kinder nu aan hast, dat zijn diene. Die zullen afgoed der jere breider kriegen. Dit is wiels, als ik van Mesopotamien kwam, starf Rahel, en dat mocht mij zeer treurig. Zij starf hingewees in Canaan, nicht weit van Ephrata, en ik begroef daardoor hingewees op een weg naar Ephrata. Ephrata is nu Bethlehem. Als Israël Jozef zijn zeens zag, vroeg hij, Wer zendt dit? En Jozef zei, Dit zendt mijn zeens, die God mij hier gegeven heeft. En Israël zei, Bring die mol her, dat ik een zeen over die spreken kan. Israël zijn ogen waren al zwak geworden, en hij kon niet goed zijn. En Jozef bracht zijn zeens naar Jakob, en hij kost aan en am arm dan. En Israël zei te Jozef, Ik dacht niet, dat ik die jemel zijn word, en nu heeft God mij ook nog loten die kinder zijn. En Jozef neemt zijn zeens van Israël zijn knieën, en knijt zich ver aan met zijn gezicht naar de eerd. En Jozef neemt zijn zeens, Ephraim en zijn rechte hand, en te Jakob zijn linker hand, en Manasse en zijn linker in, te Jakob zijn rechte hand. Zo bracht hij die naar Jakob, en Israël lang met zijn rechte hand, en leedde op Ephraim zijn kop, want Ephraim dacht de jengere weer. En hij leed zijn linker hand op Manasse zijn kop, want Manasse dacht de eerstgeborene weer. Zo leed Jakob zijn arms over Kriets, en hij zei den zeeën op Jozef en zei, Mocht de God, den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deinden, en de God, die mij mijn ganse leven en wat vandaag geleid heeft, de engel, die mij van al het bij ze bewoord heeft, deze jonge zeeën, en mocht mijn nomen derg aan wiedergedroogd worden, en de nomen van mijn vaders Abraham en Isaac, en mochten zij een grote heerd menschen op deze eerd worden. Aber als Jozef zag dat zijn vader de rechte hand op Ephraim leed, gefall hem dat niet. Hij neemt zijn vader zijn rechte hand en wilde van Ephraim zijn kop naar Manasse zijn zaten.

En ook al dat eerstgeborene van vij, dat wat een zeer groot het hielen en dat ganse land zennen, zijn als du nog niemals gewaast is en ook niemals waarder zennen wordt. Ober mangte Israeliten wordt geen hond, zoveel als die teen wiesen, te een mens oder te vij, dat die weiten worden, dat de haar een onderscheid maakt tussen Egypten en Israël. En al die regeringsmannen worden nu mee komen, en worden zich ver mee knijen, en worden mee prageren, dat ik in mijn volk verloten worden. Dan eerste maal wou ik gonen. Moses weer heit opgericht, als hij van kennig wachtging. De haar had Moses gezegd, de kennig wordt nog niet aanwelgen, zodat mijn wonder in Egypten kennen zoveel rater zijn. En Moses en Aaron deden al deze wonder voor den kennig, aber de haar moog den kennig hard aangestalt en verbeterd, en hij leidt de Israëlieten niet uit Egypten uitgonen. De haar redde Moses en Aaron in Egypten en zeed, deze maand zal voor jullie de aanvang van het jaar zijn. Dit is de eerste maand im jaar. Zij de ganze gemeenschap van Israëlieten, dat aan de tiende dag van deze maand, zal in jeder vader voor zijn familie een lam nemen. Een lam voor een familie. En wanneer die in zijn huis zijn, te weinig zijn voor een ganse lam, dan zullen zij dat met de noodste noba aandelen. Door nu hoeveel mensen door eten worden, zal je dat te meten. Dat zal een eindjaarschut zijn, dat geen fehler heeft, een schoopsbak of een kozenbak. Je zullen den wat de viertienden van de maand bezorgen, en dan zullen de voders van de gemeenschap aan Israël den bij oventrouwt slachten. Je zullen van dat bloed nemen, en dat aan beide zijden aan de deren remes smeren, en ook om kopstek aan bovenkant der, aan dat huis, waar dat lam gegeten wordt. Je zullen in de nacht dat vlees op een vier baken en dat opeten. Je zullen dat met aangezoerd brood en betere kriderie eten. Je zullen dat lam niet rijp eten, oder in water koken. Dat zal even een vier gebakt worden, met kop en bein en dat pennerste. Je zullen nust even loten wat om morgen, en wanneer doch wat wat om morgen blijft, zal je dat met vier verbrennen. En wanneer je dat eten, zal je zo aangetrokken zijn, dat je gans rijk te reizen bent, dat foutig aan de feit en den stok in de hand. Je zullen dat bozig eten, dit is dat passamol voor dem haren. Ik wou in die nacht, der Egypten gonen, en wou dat eerstgeborene mank mensen en tieren dood maken. En op alle Egyptische jetten wou ik mijn oordeel komen loten. Ik zie de haar. Dat bloed aan jullie hiezen wordt een teken zennen, waar je wonen. Wanneer ik dat bloed zei, wou ik bij jund voorbijgonen. Geen verdorven wordt mank jund komen, wanneer ik met mijn stroof op Egypten kom. Des dag is voor jund een dag te aandenken. Je zullen den zo houden als een vast voor dem haren. Op alle tijden zal je den houden, immer waag. Zeven dagen zal je aangezoerd brood eten. Den eerste dag voorts zal je alle zuurstof van je nehiza waag donen, en wanneer je weer in die zeven dagen zal je zoerd brood eten, dem janjen zal je uit de gemeenschap uitzaten. De eerste dag zal een heilige toop komen zennen, en de zevende dag zal een heilige toop komen zennen. En die dag zal je niet arbeiden. Je zullen dan bloos zoveel arbeiden, dat je eten op hem des kriegen. Je zullen dat vast met dat aangezoerde brood ieder jaar houden, wegen aan deze dag bracht ik al jene stam uit Egypte uit. Doorwegen zal je deze dag immer waard afheren, einer die immer einen wiert haft. En de eerste maand zal je van viertienden, bij dem 21. dag, alle ovend aangezoerde brood eten. Voor zeven dagen zal geen zuurstof in jene hiezer te vingen zennen. Van irgendwer wat aangezoerd aat, krijgt een daunt, of dat een vreemde of een inwoner im land is, dem zal je uit de gemeenschap van Israël uitzaten. Keiner en al jene hiezer dorf gezoerd brood eten. Je zullen aangezoerd brood eten. Dan roept Moses alle leider van Israël taub en zeed, leest junt een jonge tschoop of een jonge kaas uit voor jene familie, en schlag dort voor dat passamol. Neemt een vers van Isab struk, en dok dort aan de bloedkam, en schmeert dort om kopstek en on beide remes on de deer. Keiner dorf dech de deer uitkonen, bat om morgen. En wan de haar voorbijkamt, de eerstgeborene Egypte te strofen, dan wordt hij dat bloed on de deeren remes seinen, en dan wordt hij bij die deer voorbijgonen. Hij wordt den verdorven nicht loten en dat huis nen gonen, en door wem schlonen. Dit fast zal je